ook mijn goeie giba hoe hij kan optiken als ik hessi, kiem ik mis toch ga. Bij ik zo mag jij weet dat dat ik op een gesti zijn en dat ik de genoten. Hoe dat hij dat zo boek